0: Mobile.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag
2: jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: De nacht van JND.
2: JND.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergeten. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: De prijs.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De nieuwe J&D app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 3 uur.
7: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Nederlandse dag. Jouw Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.
0: Bij JND hoor je thuis.
2: Radio JND.

0: maakt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Goedenacht, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
13: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Elke dag!
7: Jouw Nederlandse dag.
6: De nacht van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruit. Vliegjes.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM. Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Dit is
13: Radio
12: Dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij J&D hoor je thuis.
13: 4 uur.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers zijn vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
12: De nacht van JND.
22: JND.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi. Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
17: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: De nacht van JND.

0: zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 5 uur.
10: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
15: Mediamarkt. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow.
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
21: Willem met de Ochtendshow.
6: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel...

0: Day, hoor je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Maar als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: ZND Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strand Nulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Attention.

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI, tweedehands.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
0: Welkom.
3: Welkom
0: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
5: JND!
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Café-restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café-restaurant 00.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
5: 7 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulden 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
10: Allee strijders, een hele goede morgen.
5: JND Willem Bakker.
10: Er is weer een weekend naar de Filistijnen. Goedemorgen, een nieuwe ochtendshow, een nieuwe week. Met zometeen Marco Schuitmaker. Maar eerst eens hier, Jeroen van Zijlst.

0: Marco Schuitmaker. En op deze maandagochtend trapten wij de JND Ochtendshow af met niemand minder dan Jeroen van Zelst. En jouw liefste wens.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw Nederlandse dag is weer gestart. En het betreft vandaag de laatste maandag van de maand juni. Kalendertechnisch is het helemaal de 29e vandaag in het jaar 2026. Voor wat betreft de ochtendshow, level 1708. Helemaal uitgesplitste preciezere cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 250 alweer. Hey, tot 9 uur deze ochtend zullen wij achter présence gaan geven. Met de JND Ochtendshow dus. En heb jij dat ook? Dat spannende gevoel voor wat de komende dag gaat plaatsvinden. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Marokko. Ja, en ik zag gisteren Afellay aan tafel zitten bij Studio Sport met WK voetbal. En hoe meer Afellays ik zie en hoor, hoe meer ik voor het Nederlands elftal ben. En dan omschrijf ik het op een hele veilige manier, zo op bij zeggen.

tafel gezeten. En we zijn opgekomen voor de rechten van de Radio JND-luisteraars. We hebben een keer met de vuist op tafel geslagen. En dat betekent dat ik vandaag, morgen en komende woensdag nog een dagje kermis mag weggeven. En hoe dat jij dat dagje kermis kan verdienen, dat ga ik je vertellen iets na 7:30. Verder gaan wij jou de gelegenheid geven om je auto gratis op onze kosten te laten wassen. We hebben fijne muziek, strakjes de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken, de verjaardagskalender. Kortom, eigenlijk te veel om op te noemen. En als een stukje service richting jou, zetten we natuurlijk ook onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Kosten nog moeite worden bespaard. Kom erop als jij Brabant en de rest van de Radio JND-luisteraars wil laten weten dat je wakker wordt door bakker. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze maandag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND dus. Je weet al die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd op de meest makkelijke manier naar ons kunt luisteren. Ook straks op je vakantieadres. En in deze app, als je de meest geüpdate versie hebt, er zit een chatfunctie met de studio. En maak daar gebruik van. Ja, en als je de app niet hebt, dan zul je het met de WhatsApp moeten doen. 085-760-9936. Hey, zo meteen heb ik Rob van Daal voor je. Maar eerst

0: Rob van Daal met Ik Ga Leven. En we draaien ook nog Tino Martin. Jong en dom.
1: #JND staat aan.
0: Hey, even het volgende. Het is de afgelopen weken vrij droog geweest. Er hing vrij veel zand en stof in de lucht. En het zou zomaar kunnen zijn dat jouw auto er niet meer uitziet. Als dat het geval is, maak even een foto van jouw auto. In de meest vuile vorm, zeg maar. En app die even naar de studio. Dat kan via de WhatsApp 085-760-9936. En wie weet mag jij één deze dagen op onze kosten jouw auto gratis eventjes door de wasstraat halen. Van een Wash in 7 vestiging. Wil jij een gratis wasbeurt verdienen voor je auto? Eventjes een fotootje maken van de desbetreffende auto. En deze even sturen aan ons. En wie weet, word je gebeld door ons. Zou zomaar kunnen zijn. Altijd weer meegenomen. Een schone auto op kosten van Radio JNT. Dankzij Wash in 7. Hey, laten we eens even gaan kijken wat is er binnengekomen. Via de app van JNT en de WhatsApp. Eerst eventjes wat hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan JNT weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur de hashtag vanuit de Zomeren vandaan. Ook in Gemert wordt er geluisterd. Radio JND staat ook aan in Breda. In Sint-Oederode. Rosmalen in Zonnebreugel, Eindhoven. Zundert. En in Veghel, dat. Ja. De handige Harry's van Keizer en van Brachthoveniers. Ze zijn druk aan de slag in Oosterwijk. Ze zijn de lint al daar een beetje aan het fatsoeneren. Na een druk en gezellig weekend. Hard nodig. En in Nuenen, daar is het feest. Want Monica de Vrij, die gaat bijna Sarah zien. Want ze wordt 39 jaar. Felicitaties namens haar Jim Dinny. JND Jessie staat hier geschreven.

0: in Deurne. En vandaag mag hij gewoon aan het werk. En of dat wij eventjes iets leuks voor hem willen draaien.
1: Word jij wakker, doorbakker?

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Bel even met Henk.
6: Ja, bel even met Henk.
5: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495-5859-57. Of kijk op henk.jobs.
7: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
8: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
9: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
8: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
11: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Specialistbrabant.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. Den Haag richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg 17 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
9: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
10: Ik dans met jou de flamenco.
9: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
11: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
12: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 8 in Zon.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen en nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Tegel eruit, bompje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het tuinafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
10: Container.

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Welkom.
3: Welkom
2: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.

0: De Bommelerwaard, die kent één muzikale held. En die is afkomstig uit Kerkdriel. Zijn naam is Damien van Os.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: En je hoorde hem met de diamanten ring. En daarmee is het iets de half acht geworden. Op deze maandagochtend. Die kalender technisch in de boeken staat als de 29e juni 2026. Vandaag niet zo overdreven warm als dat het de afgelopen dagen is geweest. Vandaag temperaturen in het zuiden des lands oplopend tot maar een magere 28 graden. Hey, ik heb iets leuks voor je. Afgelopen weekend hebben wij met de dames en heren kermisexploitanten op de tafel gezeten. Welke in Best gaan neerstrijken vanaf komende vrijdag. En we zijn opgekomen voor de rechten van de Radio J&D-luisteraars. We hebben een keer met de vuist op tafel geslagen. En we hebben wat losgekregen. Want we mogen vandaag, morgen en komende woensdag nog een dagje kermis op kosten van Radio J&D weggegeven. Dus wil jij op kosten van Radio J&D een dagje gratis genieten voor al het kermisplezier in Best? Dan is dat mogelijk. Wat je moet doen is even het woordje kermis appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En als je dat doet, dan wil ik er wel een kleine motivatie bij waarom jij op kosten van ons naar de kermis zou willen. Dus kom maar door met de appjes via de app van J&D. En of de WhatsApp 085-760-9936. App het woordje kermis en een kleine motivatie waarom jij op kosten van ons naar de kermis in Best wil. 085-760-9936. Radio J&D met zometeen de successkei van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Maar eerst gaan we luisteren naar iets heel anders.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt...

Cody Konings, er hangt iets in de lucht. Amore, deze week bij ons, bij Radio JND, de successchijf. En we draaiden voor Cody Konings Vincent met een kus van jou. Het is inmiddels 7:45 geweest. Wil je op kosten van Radio JND naar de kermis in Best? De kermis die komende vrijdag gaat starten. Door alle straten van Best, eigenlijk als het erover gaat. En die duurt tot woensdag. Tot en met woensdag, de 8e juli. Dan moet je even het woordje kermis appen naar de studio. En kleine motivatie erbij. Waarom jij daar graag naartoe zou willen. En wie weet dat jij op kosten van Radio JND een dagje gratis naar de kermis in Best mag. En de kermis in Best, dat is de leukste, de gezelligste, maar ook de goedkoopste kermis van heel Nederland. En dan nog even iets heel anders. Er loopt nog een andere actie naast het gratis dagje kermis, namelijk je auto. Niet dat je bij ons een auto kunt winnen. Nee. Maar het is de laatste dagen best wel warm geweest. Veel stof in de lucht. En ik kan me eigenlijk voorstellen dat je auto er echt uitziet als een beest. Aan de buitenkant. Dat het eigenlijk de hoogste tijd is geworden voor een keertje de wasstraat. Voor jouw heilige koe. En dat kan op kosten van Radio JND. Namelijk in samenwerking met Wash in 7 mag ik jou een gratis wasbeurt aanbieden. Het enige wat ik van jou verlang is even een foto van jouw vuile auto. Jouw vuile heilige koe. Heb deze eventjes door. En dan, wie weet, word je gebeld. En dan heb je een gratis wasbeurt voor je auto te pakken. We hebben al een aantal foto's binnengekregen. En ik moet eventjes... hoe heet die ook alweer? Dat is Dennis. Dennis die zegt dat hij uit Tilburg komt. Heeft een foto van zijn auto gestuurd. Alleen Dennis... Het is hartstikke jammer dat er op die auto een kentekenplaat zit uit Azerbeidzjan.

0: Elena was dat met Midnight Sun. En we hadden ook nog daarvoor Samuel Welten samen met de bankzitters en uitsloven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze maandag, de 29e juni. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug. En in dat tweede uur van de ochtendshow gaan we onder andere bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met dat dagje kermisbest. We geven een dagje kermisbest weg vandaag, morgen en woensdag. Het enige wat je moet doen is dus het woordje kermis appen naar de studio. En wie weet ga je gebeld worden. Ja, en verder natuurlijk, als je een vieze auto hebt, stuur ons even een auto, of een auto, een foto van je auto. En wie weet win je een wasbeurt. En dan heb je dankzij ons, dankzij de Radio J&D Ochtendshow, binnenkort een schone wagen.
1: De J&D Ochtendshow.
0: En dat allemaal dankzij Wash in 7. Hey, bakker gaat aan de koffie, het is hard nodig. Zometeen ben ik bij je terug.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
6: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na vier dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De vier tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is de druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Oss richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Kijk nou, de Reddelo.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cement.

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Een hele goede morgen.
8: Willem Bakker.
7: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze maandag. En zo meteen Wesley Bronckhorst. Weer zijn hier Mart Hoogkamer en Miss Montreal.

Wesley Bronkhorst, hij bekent kleur. Hij drinkt rosé. Zo verklaarde hij zojuist in zijn nieuwe single. En daarvoor draaiden wij Mart Hoogkamer samen met Miss Montreal. Houden van haten en dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de JND Ochtendshow op deze maandag, de 29e juni 2026. Ja, komende nachten gaat het gebeuren. Ik weet niet of dat je gaat kijken. Ik niet, maar goed. Ik moet morgenochtend vroeg mijn bed uit om hier weer te gaan zitten. Komende nacht gaat het gebeuren. De wedstrijd Nederland tegen Marokko. En durf jij al een kleine voorspelling te doen? Wat gaat het worden? Ja, laat ik vooropstellen. Ik hoop toch op een overwinning voor Nederland. Zeker nadat ik gisteren Afellay zag zitten daar aan tafel bij Studio Sport. Ik heb het in het eerste uur ook al gezegd. Ja, dat werkt er niet aan mee dat ik enige sympathie heb voor Marokko dus. Maar goed, laten we daarover zwijgen. Laten we ons eigen bezig houden met de actualiteiten van vandaag. En de actualiteiten van vandaag is dat ik een dagje kermis best weg mag geven. Komende vrijdag gaat de kermis in Best van start. En de kermis zal duren tot en met de 8e juli. Dus tot en met volgende week woensdag. En als jij een gratis dagje kermis best wil, op kosten van Radio JND, dan moet je eventjes het woordje kermis appen naar de studio. Van ons, dat kan via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En als je het woordje kermis appt, zet er ook even een kleine motivatie bij waarom jij dat gratis dagje kermis zou willen. Dat dus. En verder kun je een schone auto winnen. Ik kan me eigenlijk best voorstellen dat jouw auto eruit ziet, ja, als een zandmonster. Zeker na de droge zomerse dagen met veel stof in de lucht. En denk je bij jezelf van, goh, die auto die kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Als dat het geval is, laat het mij eventjes weten. Je mag een foto sturen van de auto in kwestie. Of gewoon even een berichtje van schone auto. Dan kan ik misschien wel in samenwerking met Wash in 7 zorgen

0: Radio JND, jouw Nederlandse dag.
1: Ik lag in mijn

0: William Jans, de Nederlandse Julio Iglesias. Als je zijn muziek hoort, dan heb je gewoon zin in pak een beet een graad of 37 buiten, toch?
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen via de app van J&D. En of de WhatsApp 085-760-9936. Eerst eventjes wat hashtagjes meenemen. Blijf deze ook sturen, hè. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. Toen kregen wij het afgelopen half uur appjes vanuit Beek en Donk, Haghorst. J&D strak aan in Asten, in Drunen. Verder in Overloon, in Boekel. Etteleur, Oudenbos en Perlikum. Dan Bakkertje, goedemorgen. We zijn er weer bij op deze prachtige maandagochtend. En wij zijn Albert, John en Pedro. We zijn de Dirty Daddies van ACM Industrial Services in Moerdijk. En J&D staat ook aan in de productiehal van Scheffer Kozijnen in Tilburg. Verder nog een berichtje van Harold van Woerkom uit Eindhoven. En we kregen een berichtje van Petra. En die zit momenteel. Althans, daar ga ik vooruit dat ze zit. Dan mag ik zijn dat ze staat. Of wellicht nog ligt in Turkije. Dan het volgende. Radio J&D heeft hier een aantal gratis wasbeurten voor de auto liggen.
1: De J&D Inbox.
0: Mocht jij een vieze auto hebben die op een dusdanige manier toe is aan een wasstraat, laat het ons eventjes weten door middel van een berichtje. Wat je sowieso begint met schone auto en dan wellicht een foto van die auto die naar de wasstraat moet. En wellicht dat je op onze kosten naar Wash in 7 mag. We gaan even een telefoontje plegen met iemand die een berichtje heeft gestuurd. Schone auto. Ik ben benieuwd waar we terecht gaan komen. De telefoon die gaat over. En aan de foto te zien wordt er geluisterd naar Radio J&D. Maar... wij bellen op...
2: Hey, goedemorgen met Mike.
0: Hey, goedemorgen Mike. Wij dachten van wij gaan een voicemail krijgen, maar toch niet.
2: Nee.
0: Hey,
2: net op tijd.
0: Jouw vrienden van Radio J&D en jij had ons geappt. Schone auto.
2: Ja, zeker.
0: Is het hard nodig, Mike?
2: Nou, ik hou hem altijd wel lekker bij. Dus als die... het is nu 2 weken geleden, het is weer tijd.
0: Ja. Hey Mike, wij gaan jou naar Washing 7 sturen.
2: Goed zo, dankjewel.
0: Hartstikke goed.
3: De Radio J&D Ochtendshow met Willem Bakker.
1: De J&D Ochtendshow.

0: Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, uit best.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12, 3 kilometer file. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen, 10 kilometer stilstaan. Op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knopend Gorkum, 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
13: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
14: Ook bij je thuis.
15: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Ik heb zo een afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
17: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
13: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
18: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
20: Ben jij over je vloer aan het matten?
13: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
21: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
22: Lemmenvloeren.nl.
23: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
24: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
25: Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in 1 dag.
26: ABN. Met de M van Magnifiek.
27: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
28: Kom werken bij Van Happen Containers.
0: Maak het verschil.
27: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
1: Welkom.
2: Welkom.
1: Bij Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
27: Strijders, een hele goede morgen.
2: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
27: De JND Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio JND.
3: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

Guido van der Graaf was dat met ciao, doei, adios. Op de radio hier in de JND Ochtendshow. En we gunden Guido van der Graaf op deze maandagochtend de eer om het laatste half uur van de ochtendshow af te trappen. Waarvan akte. Hey, het laatste half uur van de ochtendshow met onderweg. Uiteraard zo meteen de bekendmaking wie of wie op deze maandag aan de haal gaat. Met dat dagje kermis best. Op onze kosten. Gratis genieten van al het leuks wat de kermis al hier te bieden heeft. En de kermis is best. Komende vrijdag start deze. De 3e juli. En het zal duren tot woensdag de 8e. Tot en met woensdag de 8e. En wil je daar naartoe op onze kosten? Eventjes het woordje kermis appen uit de studio. Plus een kleine motivatie erbij. Waarom jij daar naartoe zou willen. Hey, verder strakjes natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we hebben de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag een paar illustere namen. Zoals je gewend bent van ons, gaan we alvast eventjes wat namen met je doordelen. Jarig vandaag onder andere een vrouw, een mediapersoonlijkheid die ooit getrouwd is geweest met Ruud Gullit en Badr Hari. Wie is deze vrouw? Verder is het vandaag de geboortedag van een prins. Hij is van Duitse bloed. Ter vaderland getrouwen was hij tot in de dood. Het was de echtgenoot van Juliana, prinses en koningin Juliana. Wie was dat ook alweer? En er is vandaag een zwemsterjarig. Ze haalde goud op de Spelen van Peking in 2008. En ze viert vandaag haar 47e verjaardag. Wie het allemaal zijn, je hoort het zo. Bij ons al hier. In de Radio JND Ochtendshow.

muziek van Stef Eckel. De klok die tikt maar door. En daarvoor draaiden wij Zoe Levi samen met Snelle. En ik zing. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 29 juni. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar 1958. Brazilië won de wereldtitel door gastland Zweden in de finale van het WK voetbal destijds, dus in 1958. Met 5-2 te verslaan. Dan 1986 nog een WK-finale. Argentinië won in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale te pakken. De wedstrijd eindigde in een 3-2 uiteindstand. Dus. Dan in 2007, de iPhone die verscheen voor het eerst op de markt in de Verenigde Staten. En in 2018, toenmalig Prins Charles, nu uiteraard Koning Charles, die sloeg zanger Barry Gibb tot ridder van de orde van het Britse Rijk. Dan de jarige voor vandaag. Het is vandaag de geboortedag van Bernhard van Liepen-Biesterfeld, oftewel Prins Bernhard der Nederlanden. Hij was echtgenoot van koningin Juliana en hij is overleden in 2004. Prins Bernhard, hij zou bij leven en welzijn vandaag 115 jaar geworden.

Ze is getrouwd geweest met Ruud Gullit en Badr Hari. Estelle is de dochter van Henny Cruijff. En dat is een broer van Johan, dus vandaar die naam Cruijff eigenlijk. En dan Marleen Veldhuis, oud-zwemster. Haalde goud op de Olympische Spelen van Peking in 2008. En op de 4x100 meter vrije slag. Marleen Veldhuis is van 1979. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat zij vandaag 47 jaar is geworden.

0: Muziek uit lang vervlogen tijden. Je hoorde Rock Your Baby van George McRae in de ochtendshow.
1: De radio JND.
2: Ochtendshow.
0: Het is 9 minuten voor 9 op deze maandagochtend. De ochtendshow zit er bijna op. Maar we hebben nog een hele belangrijke plichtpleging te plegen. Namelijk, dat dagje kermis best. De mooiste, de gezelligste en de goedkoopste kermis van heel Nederland. Komende vrijdag gaat deze weer van start en zal duren tot en met woensdag de 8e. Als het goed is, dan heb ik op dit moment Alice aan de telefoon. Goedemorgen, Alice.
3: Goedemorgen.
0: Hey Alice, jij had ons een berichtje gestuurd dat jij wel heel graag op kosten van ons aan die kermis zou willen, toch, hè?
3: Ja, dat klopt. Voor mijn 2 zoontjes.
0: Oké. Wat is er allemaal gebeurd waarom dat jij die kaart graag zou willen hebben?
3: Ik heb 7 jaar geleden een ongeluk gehad. En daar was ik al 4 keer voor geopereerd. En nou afgelopen maart ben ik daar weer voor geopereerd. En nu moet ik weer opnieuw leren lopen en zo. En mijn kinderen die hebben daar al zoveel door gemist en zo. En die hebben zo goed ook voor mij gezorgd en zo. Want ja, ik heb 9 weken moeten plat liggen in bed. Omdat ik gewoon niet op mijn been mocht gaan staan en zo. Omdat ze er een plaat in hadden gedaan en een stuk bot erin gedaan. En ja, dus mijn kinderen die hebben echt zoveel tekort gekomen. En ja, dit is wel echt heel leuk. Als zouden ze dit kunnen winnen, dan kunnen ze lekker een dagje naar de kermis toe. Ja, met een vader en ik kan in een rolstoel mee.
0: Ik hoor heel veel redenen waarom dat we jou naar de kermis gaan sturen. Waar kom je zelf vandaan?
3: Eindhoven.
0: Uit Eindhoven. Nou,
3: ja.
0: Hey Alice, wij gaan jou een dagje naar de kermis sturen.
3: Oh, super, leuk. Dankjewel. Dus, daar zullen we kei blij mee zijn.
0: Hey, hoe oud zijn de kinderen?
3: 15 en 9.
0: Nou, ik zou zeggen van geniet ervan op deze dag en maak er een leuk dagje kermis best
3: van. Ja, super lief. Dankjewel, hè.
0: Hey, graag gedaan, Alice. Graag gedaan. Dat was Alice. We gaan haar op kosten van Radio JND naar de kermis in Best sturen. Een dag lang mag ze genieten van al het leuks en al het moois wat de kermis kan brengen, zullen we maar zeggen. Hey, tot zover de ochtendshow. Het zit erop. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Ook op deze maandagochtend zijn ze er weer bij. Hey, en vanmiddag, dan wordt ze weer thuisgebracht. Als het goed is, door Erik Kerkhoff met de JND-middagshow. En wat de JND-ochtendshow betreft, morgenochtend bij Levende Welzijn, dan zijn we er weer vanaf 7 uur. En dan weten we het, omdat Nederland het gaat redden, ja of nee, tegen Marokko. Fingers crossed, ik heb hier een kaarsje aangestoken. Laten we hopen dat we doorgaan. Ik heb in mijn vriendengroep al gezegd, we mogen van iedereen verliezen, als het maar niet Marokko is.
2: De JND ochtendshow.
0: Maar morgenochtend, dan weten we het. Hey, ik wens je nog een hele fijne maandag. En tot morgen vroeg dus.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Op

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vastkomen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden. Op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: specialistbrabant.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
0: Rolcontainer!

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Yeah.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht.

0: leggen in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pesters in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
2: Slagerij Van's Pesters, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf
0: €4,95. J&D Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarn en Knoop Lunetten 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Oss richting Arnhem 11 kilometer file tussen Knoop het Valburg en Grijshoort door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
3: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Welkom.
2: Welkom.
1: Bij Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
3: Strijders, een hele goede morgen.
2: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio JND.
5: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Dit is Radio DMV. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunetten. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
4: Douche eruit, wat erin. Ja, zo gaat die goed.
0: En wat doen we met het bouwafval?
5: Container Nederland.
0: Oh ja. Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: GucciDiscounter.nl.
1: Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A16 Breda-Rotterdam, 11 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
11: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
10: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
11: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
13: Het is weer bijna zover, extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag, MCO Beauty Make-up 50% korting... Goel haarverzorging 3 voor

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de flamenco.
1: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Welkom.
3: Welkom
2: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
2: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
1: JND!
2: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Aan

0: 2008 in Zon.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden. Als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
7: Ja, met een Joy van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Aan de slag.
11: Aan de slag.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy, uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Kijk nou, de Reddelo!
12: Die gaat weer een vloertje leggen.
13: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
14: 0626-222-498.
15: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
16: Kies je prachtmaat.
15: Prachtmaat.
16: Dan weet je dat het goed staat.
15: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
16: Dan weet je dat het goed staat.
11: Kijk nou, de Reddelo.
13: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
17: J&D Verkeer.
18: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15... Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
19: Jouw Nederlandse dag.
11: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Fideico.nl.
1: Fideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar Rolcontainer.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkershaarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Bedrijf of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen, iBest.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
14: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
15: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
16: Ook bij je thuis.
17: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND Middagshow.
0: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
0: Houd je radio op Radio JND. JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Aan de

0: makkelijker.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
0: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Ben jij over je vloer aan het matten?
9: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
10: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
11: Lemmenvloeren.nl.
12: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
14: JND Verkeer.
15: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem-Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij. Een 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dommel 18.
17: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: Vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.nl.

0: Gas is briljant.
1: Aanhangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl. J&D Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is best druk op de weg. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Durgerdam is het oponthoud 10 minuten richting Utrecht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. En op de A15 Gorkum Nijmegen bij Bemmel 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
6: Mooi, ja.
8: Hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
9: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
10: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
7: Container Nederland.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Welkom.
3: Welkom
2: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
14: Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
14: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
2: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
15: JND!
2: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: sierspecialistbrabant.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Dit is
13: Radio JND.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
13: 1 uur.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
12: JND Verkeer.
15: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
17: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
16: Oké, komt-ie.
17: GTI, mede,
16: hand. Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: Weekend.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28, Assen richting Zwolle, tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
8: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.
10: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Radio JND presenteert
4: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
4: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
4: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de Flamengo.
4: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij J&D hoor je thuis.
7: 2 uur.
8: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog en de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio J&D.
6: J&D Verkeer.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken.

kundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: containernederland.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nou, de Reddelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Attention!

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl. J&D Verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht bij de Benelux-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij Zevenaar begint daar 4 kilometer file. Treed langzaam tot aan de grens. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. En 10 minuten vertraging bij Haps als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
12: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
13: Kies je Prachtmaat.
12: Prachtmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
12: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementslas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
5: Ken je Stolk in Boxtelhal? De basis.

0: stookboksel.nl. Welkom.
1: Welkom
0: bij Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
1: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: half evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl, daar zakt je broek in af.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit Dakbedekkingen, allerbest.
7: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.

0: je thuis.
1: 3 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niets bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht. En de veroorzaakt zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: evaluatiegezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.

0: verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer, dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt één tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel, een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is één rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Oh, ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers en Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging?

0: Vendedorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Viedijko.nl.
1: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de 2e verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van der Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de 2e ronde van Wimbledon. Hij was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging, want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 05 85-4860-333.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
7: Zelfde prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
6: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
11: en nooit te veel betalen.
10: Gaan ze bij de vleut halen?
11: 25.000 vierkante meter.
10: Goedkoper dan de bouwmarkt en alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint.

0: bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
1: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: Ah, wees welkom, het is maandag 29 juni. Wat een warmte dit weekend. Maar goed, deze week wordt een stukje beter, toch? Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. Met Martin Fleming.

0: 100%.
1: Goh, wat een snelheid van 0 naar 100%. Flemming en Mart Hoogkamer.
2: Radio JND, Erik Kerkhoff.
1: Hey, ja inderdaad, dan is het zomaar een maandag. Lekker zeg. De laatste van deze maand, die is al natuurlijk als een dolle voorbij gegaan. Hè. Dat is wel weer lekker om zo te realiseren. Hey, daar gaat hij dan weer, de middagshow van Radio JND. Ik ben er tot 6 uur met heel veel goede hits onderweg. Dus maak je geen zorgen. Jan Smit, Rolf Sanchez, Raymond Hermans en zelfs Los Del Rio komt voorbij. Want de zomer is in het land.
2: Radio JND, Erik Kerkhoff.
3: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag.

Smit op radio JND. Jan Smit, die aardig wat te vieren heeft. 30 jaar zit hij in het vak. Dat op zijn leeftijd al. Het is 4:15, nog 3 kwartier werken. Dan gaan we met gierende banden onderweg naar huis.

Altijd goed, de muziek van Raymond Hermans. Inmiddels overigens wel een beetje ingehaald door allerlei artiesten die ongeveer dezelfde muziek maken. Dat is wel jammer, want hij had zo'n hele typische signatuur die dus nu door allerlei mensen wordt gekopieerd, kun je wel zeggen. Met succes trouwens ook nog eens. Zomer op Radio J&D. Over zomer gesproken, 11 juni hebben wij ons J&D voetbaltoernooi. Kijken we rijkhalsend uit. Leuke artiesten zijn erbij. Jij misschien ook wel. Op die meest sportieve manier. Dit is de Macarena.

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Doornenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Weekend.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoogvliet, een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A7. Vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Hallo, waar ga

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Radio JND presenteert
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Dat doe jij, je hoorde Mike Petersen op Radio JND in de middagshow. Weer terug van weg geweest, lekker zeg. Ah, ja, even een tijdje op vakantie, dat heeft iedereen wel nodig. Ja, en de zon die was er in overvloed.
1: Radio JND. Je gaat er met me mee, ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: Nederlandse dag. Jouw Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.

naar Griekenland. Heel veel artiesten gaan lekker naar Griekenland om daar de zon en de zomer op te zoeken. En in Nederland, ja, wordt het dan een beetje warmer, dan begint iedereen te mopperen. Maar aan de andere kant, het was ook wel lekker gewoon dat het heerlijke weer was. Goeiedag, Radio JMD hier. Op maandag, saaiste dag van je werkweek waarschijnlijk, maar ik help je er wel doorheen. Dat beloof ik bij deze. Straks John West met Ome Jan, dat liedje dat we kennen van natuurlijk Willeke Alberti. Maar deze versie mag er ook zijn. Nu, fris en fruitig toen, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

vers op Radio J&D met Ome Jan. Leuke single. En die was eigenlijk al leuk in de jaren 80 in de versie van Willeke Alberti. Maar deze versie was echt een upgrade. Dat is ook wel eens leuk om te melden. 16:45, het laatste kwartier van je werkdag. Tik zomaar weg. Vanavond de barbecue weer aan of doe je het rustig aan? Dit is de badkamerkraan.

Nou, het liedje was oorspronkelijk al een hele grote hit. En Alex die deed dat dunnetjes over wat heet Mag ik naar je kijken op Radio JND. Het is alweer bijna 5 uur en je hoort de René Riva.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
4: Attention!
3: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de

0: 2008 in Zon.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam, alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk, na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
1: Bel even met Henk.
2: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
2: Of kijk op henk.jobs.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 2008 in Zon.
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
2: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie.

0: Hij schudt ze allemaal uit de mouw. Robert van Emert en geld maakt niet gelukkig.
1: De JND Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: Lekker, lekker, lekker hoor. De middagshow van Radio JND is keihard aan met goede muziek onderweg. Met zometeen Sineke. Maar ook, alleen maar fijn, Kylie Minogue. Ik zie Zoe Levé en zelfs Guus Meeuwis met Brabant op de radio. Misschien wel leuk voor de mensen die vandaag naar In Ons in Brabant gaan. Het concert dat afgelopen vrijdag en zaterdag werd afgelast. Wordt vanavond dunnetjes overgedaan. Ah, dat is eigenlijk ook wel leuk, hè, toch? Ja, nou, al die dagen binnen zitten wil je er wel eens lekker uit.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

maar vrolijk eigenwijs. Dat mag toch? Het is een leuke single op dit moment in de hitparades van Nederland. Hey, Radio JND is aan. 11 juni zet je natuurlijk in je agenda het JND voetbaltoernooi. Voetballen kun je niet meer komen doen. Kijken daarentegen wel, wordt hartstikke gezellig. En misschien zou je eventueel een drankje kunnen doen. Laat ik zo zeggen, je zou niet de enige zijn. Ze is klein, maar fijn. Had een single 25 jaar geleden die bij iedereen in het hoofd bleef hangen. Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue.

0: zit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

Het onofficiële volkslied van Brabant. Inderdaad, waren we maar zo trots als een Fries, toch? Guus Meeuwis op de radio. Zo in EV hadden we ook nog en sluit me in je armen. De maandageditie van de middagshow van Radio JND. Maandag tot en met donderdag tussen 4 en 6. Met Stef Wekkel en René Karst. Dat was dit een hit, hè? Alweer 10 jaar geleden. Lieverd en dik in de kist.

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en

0: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux-tunnel. Het geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk. Bij knooppunt Heerenveen nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13, Rotterdam Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27, Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Kijk nou, de Rebelo.
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de

0: Daar hebben Lau!
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het bouwafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja. De bouw.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
9: Kies je prachtmaat.
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in.

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag. Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen. Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics. Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
1: De JND Middagshow.

Wat is hier ineens? Bam! Ja, we hadden niet zoveel van hem gehoord. En in één keer was daar Damien van Os en de Diamantenring op Radio JND. Radio JND heeft nog iets leuks voor je in petto. Ik weet niet of je vakantie gaat vieren. Zorg dat je op tijd terug bent. 16 augustus op het Pleinfeest in Moergestel zijn een tal van artiesten aanwezig. En jij hopelijk ook. Dit is Robert Pater nu. Die gaat ook in elk geval...

Zo was erbij bij Maders Power Weekend. Wat een prachtige en gezellige dame, Jorieke Sterke. En goed geboord, ze doet de festivals op dit moment. Mits die allemaal nog een beetje doorgaan. Maar goed, dat maakt niet uit. 29 juni op de kalender, J&D hier met Mambo No. 5.

0: Met of zonder jou, dat moet Tino Martin zijn op Radio JND. Lou Bega met een van de zomerhits van jaren geleden. Mambo No. 5. Dat is de middagshow van JND. Met de gloednieuwe single van Corrie. Radio JND. En daar hadden we iets leuks voor.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt...

0: dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voorbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoetewoudendorp en knooppunt Ketelplein, een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Half uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Er wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76, Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen, 7 kilometer file en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
2: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
1: En altijd met hoog rendementsglas.
3: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
1: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie, omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum, half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Hostel.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
7: Slagerij Van's Passers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was een

0: RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekkers Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrack-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. De A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein. Als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de werkzaamheden. 10 minuten vertraging. Vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
4: Als u zegt.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor iedere professional.

0: Bokstol.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: De avond van J&D.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
4: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
5: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
6: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 3 kilometer file, 30 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A74 Venlo-Duitsland. Dat is bij de Duitse grens, want verderop in Duitsland is bij Kallenkirchen een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Verkeer richting Düsseldorf rijdt om via Roermond over de A73, de N280 en dan door Duitsland over de A52. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedenavond, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag. Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
15: Hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
16: Slagerij Fons Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue-pakketten al vanaf €4,95.
17: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
18: Ook bij je thuis.
19: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
20: Oké! Okay.

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: is je day. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus: aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.

0: Spanje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kaak op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De avond van J&D.
5: Van J&D.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Kijk nou, de Reddelo.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeel.

0: beste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling.

0: voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Wash & 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op wash7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. wash7.nl/vacatures.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
6: ABN uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
7: ABN. Met de M van Magnifiek.

zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: je eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland. Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.

0: borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
0: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: De nieuwe J&D app.

0: Store. De nieuwe Radio JND app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: In twee muis klikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel. In één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
7: Attentie!
8: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open. Er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl,

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Goedenavond! Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elk

0: nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Radio JND presenteert
1: de Radio JND Zomertour.
4: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
4: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
4: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
4: De avond van JND.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: vaak gezien. Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De avond van J&D.

als stralen langs de ruit. Het is of de hele hemel om je uit. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner mij de tijd van jij en ik. Van de allereerste tot de laatste blik. Ik zie je nog altijd als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis je meer.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR-Griekse-IO.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
9: Ik dans met jou de flamenco.
8: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
10: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
11: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
14: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
16: Bel even met Henk.
17: Ja, bel even met Henk.
16: Bel even met Henk.
17: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495 op henk.jobs.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
20: Smit dakbedekkingen, uit best.
21: De nieuwe J&D app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van een nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor
3: €39,95. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Dit is Radio JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 1 uur.
12: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.

0: HEMA-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvésaus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Goedenacht, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren?